0: saso kum tonton preko na ni sham ne die e demonstrate.
1: This advert is FDA approved.
2: Mese so fa pankro no a omuti ofie kwanso mankranzo adu jama ofie kwanso ofinzo ofie kwanso na hwe nipa dom yetie ofie kwanso the boy smile one fie ntu a obi antimi fie ntu ofie kwanso yetie mawu
3: wofie kwanso wofie kwanso
2: yedi xiao
4: ejuma no yawudi o eyawudia yenu nyina the boy smile
5: the boy the boy smile ejuma no yawudia enti yen style biabi
6: Ocha dia na nshua ba ko si jesi nyameche. Ye de wa ka kan sama ya. En